Dan ga ik er door van de rel. Ik heb het al van de rel, want dit is mijn, want dit is wat ik heb dan zo van de rel.

0: Duurzaming. Onder meer de lekker niet is dat je in het aard voor duurzaming. Ik weet het eigenlijk niet de kassaven in zo'n ruimte. Ja, ik had
1: Nou, daar dus aan het tankje, daar het tankje, die waren ik dan maar fijn.
2: Zeker toen in het tankje, daar het tankje.